0: Gretchen Uso.
1: Een 50 jaar leen, ik weet nog graag hoe. Op datum werd liep ik rond.
2: Mijn boog was ontgrond, wat een mens ten doet, werd fritten.

Dag en nacht, van smares tot sauwes. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: AYOUN Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Denjeraten en dat Stingdorp hier wat verder.
1: Ja, mijn vrouw, dat is een tang. Die wordt thuis in een gevangen.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En luid na 2 minuten ben ik opgerust.
1: Game over.
2: Stoot op, stoot op.
3: Ajoen music.
2: Stoot op, stoot op.
3: Ajoen music.
2: Stoot op, stoot op.
3: Ajoen music.
2: Stoot op, stoot op.
3: Ajoen.

0: dan aan die grof?
1: Och jong, af dat bakkers.
2: Hey Funky, ik ben hem jou gelief, hè?
3: Ja, maar wat staat er ooit na?
2: Oeh, ik heb jou staat daar open oren van toen heb. Ik heb mij 7 zakken meegebracht.
3: Open oren?
4: Mooie jongen zocht zijn open oren.
2: Hey Funky, ik heb een kijk toch weer naar het wapen geweest. Altijd open oren verzoen. Hoe moet dat toch een keer zien? Zijn er allemaal plassen open na?

0: som, hè.
1: En Frankie wou al meedoen, hè.
2: Hé, hey, kamerotten, dat heb ik gezien hoe dat gehoord dat dans kan doen, hè.
0: Super, Frankie. Voor therapie naar de aarzel. En dan, handjes boven.

0: De Neven App. Voor jou in music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music Ayo in Music. En luister naar Ayo in Music overal en altijd. De Neven Ayo in Music App.
2: App hem al.

Radio en Music vertopt zijn Engelse zeggen met een toastje te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, en veel carnavallies. Ajoe!

0: 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat heb jij nog nooit gezien of gehoord.

0: met frak. Satijn met bacon, kon ervan genieten.
1: Even haar ondacht, voor het swish voor Keesneesken. Er is een grote film te melden op de kleine rink van Groot Oost.

onze hier aan een keer zitten. Oh, onze binnenmeester. Die verdient toch een standbeeldje in biergaat. Oh, wil je dat nog een keer drinken?

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App de mal.

Veluus ten eerste best en doos naar vol aan het olij. Vogel moet zo tien korsij. Kieke poet en kinderkoes. Jongens masker zo waar doen voes. Ik zag nog moed van moa door lopen. Met je madame moet niet te zoen. Pas zo je daar naar eens keiden in best.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: aan de goede kant van huis. De enige echte. Ajoin Music.
1: Zeg maar kindje, film maar op. Wil dem nou zelf maar op. Zeg maar kindje, film maar op. Wil dem nou zelf maar op.

0: 60 oysters lambada.
1: Έλα, έλα, έλα, Μαρίνα.
0: Κομπ, μαγιά, ο Βικπάκα.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: TR Radio.
1: Dag München, mijn naam is Marie van Monroe. Ik was in der tijd gekost voor mijn poe, pidoe. Die op een dag

naar hem sloer. Met schoen belkens in mijn oer. Een pispot of mijn moer. In een naad kleed en een parik. En doorin een groeite strik. Zij enig, maar uniek. Elk jaar werd een de jagnoem. Is hier op de groeite maar te doen. Ten gijfuk van katoen. Met een averslijte kinderkoes, een parapli of een tettemoes, roepen we, waar doen woes? Want als voorzien het, voel ik me in mijn sas. Als het is enig met carnaval. Als het is enig, 4-5 dagen lang. Als het is enig, in gang.

0: Zwaar, een vriend lekker stik. De kont is te dik. Bordeaux kost het mijn leven.
1: Zwaar, kost zo'n blekke peert. Ambiance was ik vereerd. Ze verkocht nooit geen strijken.
2: Onnederend toeg, kwappen

0: dat was er heel relax. Ieder weekend alle schijven.
1: Zo, door dan niet om. Er heeft de lotte gop. Veel man zagen er geren.

0: Franse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: J&B Café.
1: Meer de neven-app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
2: Hebt hem al.
3: Na ieder feestje heb ik een biestje. Ik noem hem Sim, want het is mijn jaren schaargeval. En alle jaren heb ik een zoren.

0: AYOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkert.
1: Olstenaars!

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ajoen Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter reclame voor Ajoen Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar lekker op ajoenmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gary.
2: Of bel naar de Brunt.
3: We zullen wel zien wat we vooral kunnen doen.
4: Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: Rosa verloren.
1: Hallo in Musik!
2: Gedierige goede Musik!
3: Mijn vrouw hoort Marianne.

Ze zoals zeg maar een moot, we gaan toch hier toen ver dat de loten zeker. Precies een tappen dat ons stoot. Zak ik dan blozen, zei ze. Zo blozen, dat ik kan niet zeggen en kan. August,

0: Names as ill of those fun game.
1: Esther!
2: Wat heb je?
3: Zijn jij bij café?
1: Nee, de Neven app voor jou in music.
3: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajo in Music. En luister naar Ajo in Music overal en altijd. De Neven Ajo in Music app.
4: Hebt hem al.
5: Hoe ik als een nekel kan roten naar meester van smaren tot zoveel lopen te zogen.
6: Ah, mijn jongen, toch

smart and

zieke dozen. Maar zo is gewoon een biesje. Kom lekker, ja, manneke, kom. Kom lekker dichter, kom.

0: AYOIN Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Denjeraten en dat stinkderp hier wat verder.
1: Soms spijs ik nog eens om mijn moot van de klas. Was in klein college, oh en nooit geen ambras. Zijn oor op een zo'n streep, zat dat op die eerste roet. Was een klein manneken, worden echt nog een

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: in tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
1: Was een carnaval niet nog. En los, er is gesproken af.
2: Wat zeg je door? Ik zal dat een keer gewoon expliceren, zeg.
3: Wat pas de gooi? Versloeiste wettel.

0: Mijn oosten zijn al aan het slopen.
1: Dat pijs ik niet, Camaro.
2: Dit is Ajoen Music. Verhaal d'Ajoen.

feest voor iedereen. Haal dolsneers bijen.

0: Wir haben einen Brückenpist.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt?
3: Een GMB café.
4: Nee, de neven app voor jou en music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
4: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
1: App hem al.
5: Geef Mojan.
6: Is het van achter te doen?
5: Geef Mojan.
7: Hey Romeinkoos, te zien dat je moet, Jan. Je kent je daar hier in parkeren. Spijt me, door is de auto.

0: Ajoen Music.
1: Stood up.
0: Ajoen Music.
1: Stood up.
0: Ajoen Music.
1: Stood up.
0: Ajoen Music.
2: Mag ik er nog dag, mensen? Hier zijn de Koffengs met de volgende vloot. Het goed over een masker met veel kakko neer had. Als u in met veel zuur en zo mager als een lat.

Olhos nerds e olhos nescas. Como não enchem? Vermoar, gendinhas man em olhos, mas troado ogen vast de lovend vieren. Zonder ries en krakiel, troado ogen plezier maken, moelen en natuurlijk quick ons dat vervoelen. Dat is echt iets van een olhos nerds.

Radio en Music wird op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: Ajoin Music.
1: Gedierig goeie muziek.
2: Allee, Giel Kraaik en Zinneke Meij over de meest lekkerste griep van Giel Café.
3: Voor wat een agent op de dag.

0: Zeg Sarah, geef me dan een keer een telefoonnummer als je wilt.
1: Ja.
0: En breng me dan een keer wat enkel geld mee voor een pakje sigaretten.
1: Oh, zeg. Merci, Kees. Allee, kom. Dikke deze. Merci, Sarah.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

Nou die is aan de voort, rond de winter tot. Geroken dat jongen, door de wijk wordt. Zij mogen garandijt, dat neemt prepareit.

0: Ajoen Music, de nummer 1 van Dajoen.
1: Hoe ik al werven aten verslijten, ons lestenoet is nog niet gestrijken. Wippen al joren onze stoet. Het gorap verboi, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes maken ieder jaar opnieuw. In elk leer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht. Komt vast de loven dichterbij, stoon wij als moten zo aan zo. Draai toch een open raai.

0: Ik kan precies nog één averteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB café.
2: Nee, de Neven app van Ajoen Music.
3: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music app.
5: App hem al.

Ja, ja. Dat viel er graag nog mee. Maar wij zijn er nog belangen niet. Maar als het in de volle bekal al ken, dan is dat Giro zal zeker ken. Weet je wat we gaan doen? Wij gaan nog een keer een rol. Zijn we er?

Bestekkers, wij gaan een beetje meer leven in de Brarois brengen. Wij doen het nog één keer. Stek daar een porteplum naar me weg, hè. Wij gaan daarna een gegraalijk bes opgeven. Zijn we er?

0: Joel Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter reclam voor Joel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op joelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorrie.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
4: Carnavalisten en andere vriendetisten, je weet je dan, Ajoe Music is zare radio.

0: lop, mas pełno do knopa.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt?
3: Een GMB-café.
1: Meer de Neven-app voor jouw music.
2: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
4: App hem al.

kutjen, met hier oneer een tien. Waar daven ze in het kutje en doen er hier ontklien. Maar lot je ons naar roepen, dan zeggen wij aga. Doe dan een mond maar roepen.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Eger. Nog nooit gezien.

mes sont die mooi in de kop. Je zit met gewin op kant en gebolle top. Assoei, god dat hier niet voest, omdat ik kan me rood. Gooi, zit met hier gewoon in mijn bloeden. Gooi, zit met hier gewoon in mijn bloeden op stroot.

Moindag gooi je gewoon slapen, de Amadan. Duisdag kan je komen, juist als de poep werd verbrand. Woensdag noem ik de maar komen holen, anders werd het bij mij gênant.

Ik lijst het elke week, het zijn moderne toorden. Verschiet van niks, ik heb het al gezien, dat is een fout. Maar er zijn mensen die van mission nog verschieten. Maar het is wel...

ogen, opzij groeit verlof. Als aan molde wraken stopless zonnen in de nof. Ik moet wel toegeven, ik maak het soms bont.

0: Vol dingske. Ide alo meis.
1: Reclame op Johan Music. Dat is ter boonkop. Bijter als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op Johan Music. Dat is ter boonkop bij meer dan 200 tussenluisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@johanmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
2: Ajoe, music.
3: Echt van oost.

0: en luidt na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: GMB Café.
2: Meer de nieuwe app voor jouw music.
4: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: nou. Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
5: App hem al.

0: verdrommelien. In stad met mijn moot.
1: Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om.
0: Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
1: Deze is ons verhoogd.

0: voor Oizwa.
1: Meine Maut, Abwehrpreis um Blondo opgehielen. Het was een bom, maar wat om iets voor gasten wel vervielen. Just hier nooit een boekje, maar wat dat hem nog niet wist. Bissen de pizza en zou geen moois voor wel.

0: en een grote klit. Vroeger was het Frank, nu is het Mariette.
1: Het is nog koersje van Ajo in het land.
2: Ajo in Music, overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Leij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

Aber ik kan iets zeggen, nee. Oh, als concurrentie, die zijn allemaal stik jaloers. Want ze hebben geen antwoord op ons succes. En wij mogen de schoonste blues. En

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: was dat gemeen.
1: Ne nosje neet aan de wat verwachten. Ieder zijn gedacht wat ooit verwacht.
2: In makkanders zakken zitten schuiten. Werd het te grof en

Dag en nacht, van smares tot saufes. Elke seconde, elke minuut, ajo.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van IO in Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, IO in Music. En luister naar IO in Music overal en altijd. De nieuwe IO in Music app.
3: App hem al.

0: Geef mooi maar aan jou in music. Waar avond van Olst.
1: Amen en

Ik was nog klein, ik was 10 jaar. En met mijn avers stond ik door. Smeet mij confetti naar de stoep.

0: Ik was nog Mortinho.
1: En voor Fjord Loter ging mijn preek.

Je zat wat slechter op de been. Van achter het venster zingt ze stoon. Verkleed als clown of indiaan. Een lach op haar gesmikte toet. Smuiten ze confetti naar de stoet. Was ik maar weer

Vroeger was alles goed, wat dat gekost me verkleed. Dat kost van mijn visgut die kapot was, van mijn lange tabbert wat dat goed verviel. Of mijn tabbert wat dat alle kloppen afvoerde. Maar wat dat je aan een stap veranderen, je doet een schoen omdoen dat je nog niet gezien hebt, dat ze van gebieden of gewoon op dat op de wijkenmarkt kocht. Dat was op de wijkenmarkt elke keer na een markt. En daar worden altijd schoenen van alles. En door, ja, gelijk wat dat zo en of iets kostte ze

0: zijn muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

manneke zitten. Onze binnenmeester. Die verdient toch een stambeetje in biergaat. Oh, wil je dat nog lekker drinken?

Radio en Music. Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

0: Dat is er bonkop. Bijten als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Dat is er bonkop bij meer dan 200 tussenloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ionmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Ik had dat graag plezierig.
1: Een dag de geloester naar IOIN Music. Nou.

0: MGM Café.
1: Meer de nevenapp voor Lion Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Lion Music. En luister naar Lion Music overal en altijd. De neven Lion Music app.
2: App hem al.
3: Veil Ajoenen hebben ons de laatste jaren verloren. De melkmolen brengen samen met Toysneers een eerbetoon der Toysterse stroten.

0: Westrot.
1: Ajoj, Music!
2: Vær aven van oss!
3: Hey! Zie je door? Zijn dat pijn? Nee, dat is de politie!

0: week. 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: Fire in Music.
1: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Fire Music. En luister naar Fire Music overal en altijd. De nieuwe Fire Music app.
2: App hem al.

Ik was in Brussel en ik zag een Turk zo'n drone. Ik vroeg, ey Turk, versteug ooit eens naar jongen? En ik paas een oei, hier langs deze kotei. Die nachtmet, hij nog nooit geroosterd schoert in de moskee. En ik paas een ai, die een broon is anderstolig. Per slot van rekening is ons toch voor klaarscholig. En dan wil je zeggen, dat is al zeven de roa.

beslist op een terras in Paroas. En ik zat juist nevens Sarkozy. Ik zou verdomme, dat is niet mogelijk. Sarkozy, zie die zie. Ik pas het, oei, die Fransman moet niet weten wat ik zeg. Misschien dat ik het hier beter met handen en voeten uitleg. En nou hoor je zeggen, dat is alles je verderoa. Maar weet je wat dat Sarkozy doet zo?

Simon Munch in Engeland. In Hyde Park en ik zag door Tony Blair. Ik ging er naartoe en ik zag dag Blair. Goh, trek gerad op mijn onkel Valair. Ik paas een oei die in al straks, die gaat in grond beginnen flippen. Morgen kan je nog nooit verschieten van dat oeig geploste tippen. En dan gewoon zeggen, dat zal ze even de rooien. Maar we je hoor.

Op mijn tournee, door winden vreet mijn schim. Ik heb in haar brievenbus al mijn post gestoken. Een droombeeld van een vrouw, maar op een zekere dag. In talven van de Seine, ooit Fifi mij geroeken, dat biest vol jaloezie. Bij

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Eger. Nog nooit gezien of

0: Ajoen Music, de nummer 1 van Dajoen.
1: Jorenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedacht.

0: Dat is er bonk op. Bijten als de boekskus, opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Dat is er bonk op bij meer dan 200 tussenluisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ionmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: Carnavalisten en andere vreemdetisten, je weet je dan. IOIN Music is zare radio.

0: NGNB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music app.
2: App hem al.

0: Melania.
1: Vandaag is Melanie niet.
2: Live vanuit Terzagen, aan de goede kant van huis. Ten enige echte. Ajo in music.

0: 90% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Joel Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter reclame voor Joel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op joelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gary.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we vooral kunnen doen.
0: Ah. Ajoe, Music.
4: Echt van oost.

0: MGM Café.
1: Meer de neven en voilà jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
2: App hem al.

0: Kom op, Angela Music.
1: Dat is ter bonkop. Bijter als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclam op Ayoen Music. Dat is ter bonkop bij meer dan 200 tussenloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ayoenmusic.be. Of gebel naar de Brimt. Oeh, ik had dat graag plezierig.
2: Ayoen Music.
3: De nummer 1 van Olst.
4: Allee, madame, j'ai d'abord, en luister, t'is goed normaal. Ik heb me hier speciaal.

0: AJOIN Music op onder de 7.8 en onder de 5.8 en natuurlijk op de app.
1: Van de week riep er een gast op mij. Hey, meke, mot mij toch eens blij.
2: Zwaai, oh, stop. En ik geef mondrood en at het niet goed deed. Oh, Rupi, ik zoek naar een goed lief. En gooi, zet na echt mijn gerief. Zwaai,

vrouw. Die hoe ik mee om dat visje bouw. En altijd thuis met nul en drood. Heel dikkes niet werden vernoemd.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Je mets ma brûque plus.
1: IOM Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.
2: Hey bro, facteur! Ik ben al jullie morgen op de zoek naar het huis van Ella. Waar moet ik naartoe? Jij bent ziek, naar de bocht of naar beneden?

rode rage van flippels in een pakje chips is er niet verraad, John Gang. Zet jij richt bij hier en zit richt gemier met hier wat drank in dans. Een selfie van hier en een selfie van door op ieder baal, zo je zeker op. Die slikt aan de foto's en lomperig, dan is er na de selfie stick. Trek een selfie. Of een belfie. Trek een selfie. Iedere student is met examens toe aan een beetje verzet. Ze zet neer beste kont of wil gewoon weg, maar op die

hoogste loof, doet er allemaal met zijn gsm in dans. Ze trekken van alles die tot op je trekt en dat zegt dan bedankt. Dus kom dan met eigen spreek met Moroon en roep naar carnavalfie. Dan springen met sfeer, bedankt ongier, op de pompier, voor een selfie.

0: Dat steekt mij even tegen. Het zijn altijd dezelfde dat hier zijn. Waar zit je man van de kiekendrood? En onze elektriker? En die van de verlichting? Dat wij allemaal op les te zijn, zeker. Weet je wat, jong? Ik zal hem eens bellen.
1: Dat kun je doen. Maar als zijn madame daarop bent, wat gooi je water
0: zingen? Wat is de

0: kan je zeggen. Morgen weg, dan is ooit te klein, hè. Dan zie je van gendarme nooit te kwieken.
1: Dat kan mij niet schillen, jong. Ken hem ik toch in een schrik af, zee? Ik zit in met onze moot. En de boer, ze kan het nog weten.
0: Dat is juist, de jongen mag verdomme in mijn boot. Hier is iets opgesloten, het is een weer mee, de tent in hem. Zij weet moeten in therapie gaan.
2: Want het is binnen
1: de wal gesloten. Ja, wel, dat is goed. Hier is
2: en hij nog waar komt de wal gesloten.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
3: App de mal.

0: Avda mu elofe klasje du. Afda mooi lof ik lasje toe. Het is beter dat je met je bieren blijft. Als je ambrast mocht en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep. Als we in ons bed de kruipen. Afda mooi lof ik lasje toe. Afda mooi lof ik lasje toe. Het is beter dat je met je bieren blijft. Als je ambrast mocht en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep. Als we in ons bed de kruipen.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het dan bras.
1: Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop.

stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het dan bras. Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop.

0: stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Het is foie vierts, maar is zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
1: Ajo, nieuw.

0: 20% muziek.
1: Voor van 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: muziek. Alles schoeiste carnavaliek is echte schoeiste.
1: Geef ons nog een pinch. Waar gaan nog willen ons? Dat zal al op het zullen zijn, mijn vrouw. Gevrouw dat nog hier liggen, kruid hem niet meer uit. Laat je hem stoppen.

0: muziek. De beste moment, de beste muziek. Olst op zijn best.
1: Wow, was de lawaat hier aan zich. Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepik om verdoen. Kom jong, mocht dat gereed, dat we ons nog eens kunnen smijten. Allee.

0: wakker maken, zo om dat poep nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, hè?
2: Ja, kan die al weten, hè, zeg.
0: Geer, de juppie is al op het tweetje kapot.
2: Ja, het zijn er maar twee niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar rode school.
1: Ai, kom, nog naar.
3: Een dag de geloester naar Radio Music. Een verloren dag.

0: gedwingen uit.
1: Het zit erover verschillend.
0: Het
1: is de klunk
0: van Uderlid.
1: Van Uderlid.
0: Ik kan verstaan je het nut.
1: In Chinees.
0: Pipi pong pong.
2: Annie speciaal.
0: Pipi pong pong.
2: Wee loopia.
0: Pipi ping ping.
2: Azi goreng.

0: Wat dat brengt?
1: GMB Café.
2: Nee, de nieuwe app voor jouw music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De nieuwe jouw music app.
3: App hem al.

Laster Boonkop. Bijter als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Laster Boonkop bij meer dan 200 tussenloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ioinmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig. IOIN Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leek, Nienhof, Denjeratum. En dat stinkt er weer wat verder.

zeg maar jongen. Honderd is nest je oren, al wat ik nog ooit kijk, is opgeschoven.

0: Are you in music?
1: Komt er verkeerd, stelt feiren. In Knokke was het niet bloes. Waar gaan aan het strand met ons kloes.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Majoen Music. De beste momenten, de beste muziek, ooit op zijn best.
1: De Loorse Manen 2026. Dat wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een Gielior zwevend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van volk. Maar een overwinning werd ons toch

0: Joel Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter reclame voor Joel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar lekker op joelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gary.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we vooral kunnen doen.
4: Amai, mijn frak. Zat in mijn weekend. Kon ervan genieten.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: Joel Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op de uitdagende klant voor Joel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op joelmusic.be. Hey.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorrie.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
4: Joel Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Joel Music.
5: Hey, heb je dat toch al gezien? Amai, Air Force douche. Dat de campagne als u geld kost, dat kan ik geloven, mijn jongen.
6: Dames en heren, welkom op Douche Airlines. Vesten je seatbelts en schoeren mag hier.

0: Dames en heren, we zijn geland in het kasteelken op de Gentse Steenweg. Maar blijf maar zitten, want we zijn hier toch direct weg.
1: Ik zag het overlist op het internet.

niet alles dat je lijst op het internet. Gebruik dat verstand, want als je alles is goed op een rijke zet, ligt het verder hand. Wie een prins verkiezen, ken je hoe ik verliezen. En dat is die point. Maar we handelen elke nooit en hier wil meer respect. Hier trek ik de lijn. Want ieder jaar, een droom op haar nief, begint jouw energie verwijt. Die voel je bepikt,

klaat boem, ik wou het in de citroen. En jing klaat boem, waarin we poem van doen. Ken mezelf niet in dat als ik die potjes weer beginnen. Allemaal die teksten kan ik van buiten en van binnen. Iendracht verrooid, amai mijn floyd. Dat voesken doet de laatste jaren wonen.

0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

danserad. Het is zeker lek. Mijn momenten is echt onverdraaglijk. Ga het niet voor mij gelijk.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jou music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jou music. En luister naar jou music overal en altijd. De Neven jou music app.
2: App de mol.

ik als mocht dat slecht. Zie mij hier loeipen. Ben moei en ik stink ieren in de wind. Het is goeie

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien.

0: Jon Music. De original, de echten, de besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op tijd aan reclame voor Jon Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar lekker op ajoinmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorrie.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.

0: Ajoen Music. 100% plezant, 100% onst.
1: Ik ga een liedje zingen. En dat gaat over mijn stad. Waar hebben we goede manieren? Maar ons tol is graaglijk plat. Ik heb kennissen in Brussel. Daar is het misschien wel schoen. Maar toch ben ik blij. Omdat in Oost is dat ik woon. Nee, dat is toch niet.

tranen kan zitten. Oh, onze binnenmeester. Die verdient toch een stambeeld in biergaat. Oh, wil je dat nog een keer drinken?

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app van IO en Music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music IO en Music. En luister naar IO en Music overal en altijd. De Neven IO en Music app.
2: App hem al.

0: music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op tijd aan reclame voor jou in music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op ajoinmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gary.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we vooral kunnen doen.
4: Are you in music?
5: Echt van ons.
6: Allee jongens, kom nog hier, hè, want daar moet ik nog eens mijn gas gaan afroen, hè.
7: Hey Funky, wat is ik op een kop vallen? Dat is of een nacht en al rest of doen?
6: Waar doe ik dat altijd nog een vergering?
7: Zeg, tel voor domme pikken donker, want je van je zwembad was een beetje.
6: Is jij mijn magie nog niet gezien? Dat is toch als weer kant en licht op.
7: Ja, het overal kieken er wel zeker. Kant dat. Kamille, zet als een multibike voor jou. Het is maar jong meer koeien. Dat een veer op al verzet.
6: Je hebt dat gezet?
7: Kom in zo'n shop.
6: Deze winkel is al lang al toe, hè. Stop ik een appartement op.
7: Hey Funky, hey Frankie, op totaal zak leegboeken, hè? Frankie, weet je, drink je gasafront voor niet zomaar, hè? Hey, maar joh, ik zal je altijd een tip geven. Zou je beter in de buitenpaal lopen? Het is zo verliefd te klappen.
6: Gewoon moet je flappen, hoor. Geen hier een flapper in de flapschoen.
7: Dat we met een motorbike gedoen is, geven ze beter een beetje bezig met haar vaar. Hey Funky, dat pluimenvachtmachine, is dat van een kiekere of een kiekere erin? Of voor Tommen,

0: 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat heb jij nog nooit gezien of gehoord.

Dag en nacht, van Smares tot Sauvus. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: biertje en bij café.
1: Meer de Neven app voor Joe Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joe Music. En luister naar Joe Music overal en altijd. De Neven Joe Music app.
2: App hem al.
3: Hallo.
4: Hey.

0: uit naar beneden uit de FIFA Swimmer is. Ga maar eens aan, pak liekers, Frankie. Toch gaan we toch hier op drinken, Frankie.
1: Hey, Kroket, droge Louis vraagt of dat maar iets gaan drinken.
2: Champagne, hè, Frank?

0: IOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.
1: Ik kost geen reet versieren, ik blijf de vrouw gezel. En al mijn kameroten kosten dat wel. Toch blijf ik het proberen, kost rijk en veel cadeaus. En Disney ondergoed van Mickey Mouse.

morsit en dikke zinde poef. Zij zijn op zoek naar het plusje wat bier gaat. Moe van den Beer, zijn zammels we benaad. Alder is boekje en kans, tijd ontspringende dans.

0: is haar ontgoon, wordt alles mee omstoel.
1: Ajo, nieuw!

0: muziek.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
2: App de mal.

0: Wer Ava van Olst?
1: Wer stond af en toe in Olst?

IOM Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

0: en Zeeuwstad bij een andere bril bezing.
1: Pak dat verbeeld stageplan, door moeten we toch stoppen. Door het van leven, nog de beerdentram. Vroeger luidde mijlendries, bezoet met kinderkoppen. Die zijn van toch verdwenen.

0: muziek.
1: Altijd goede muziek.
0: Dat is erover, dat is erover.
2: Meneer. Wat gebeurt er hier? Slapen op uw bureel? Dat kan ik niet toestaan.
3: Dat is niet mooi.

het personeel van de firma. Vanaf heden heeft de Raad van Bestuur beslist geen verlof meer toe te kennen. Ik herhaal, geen verlof meer toe te kennen.

0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Ja, get your hood up.
1: I want music. Amai met frak. Zal tijd mijn weekend. Kon ervan genieten.

0: Ladies and Autoslanien.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt?
3: GMB Café.
1: Nee, de Neven App. Voor Joen Music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music App.
4: App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

bespreken, wat gaan we van het jaar doen?

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ich bin mit einem Brückenpist.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt? Een GMB-café?
1: Nee, de Neven-app voor Follow You in Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Ayo in Music. En luister naar Ayo in Music overal en altijd. De Neven-Ayo in Music-app.
3: Hebt hem al. Ella voor Janet.
4: Ella voor Janet.
3: De dansdag geven wergalit.
4: De dansdag geven wergalit.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.